0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algera-brug tussen Krimp aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost 1 uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpende Waard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

Supermarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.

0: jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen twee maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
3: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
2: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwiadoma, op de slotklim. En ze kwam solo over de finish.
4: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
2: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De 70-jarige man die op de Maressingel in Leiden werd aangereden door een vuilniswagen is aan zijn verwondingen overleden. Het ongeluk gebeurde op vrijdagmiddag 24 juli. Bij de Herenpoortsbrug kwam de fietser in botsing met de vuilniswagen. Het slachtoffer raakte bij het ongeluk zwaar gewond en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Gisteren werd bekendgemaakt dat hij is overleden. Bij de brandweerkazernes in onze veiligheidsregio Hollands Midden zijn tijdelijk extra beveiligingscamera's geplaatst. Ze moeten inbrekers afschrikken en zo nieuwe diefstallen van kostbare levensreddende apparatuur voorkomen. In de afgelopen weken werd er bij diverse brandweerkazernes in Nederland, waaronder bij de kazerne aan de Rooseveltstraat in Leiden, ingebroken. De dieven hadden het voorzien op het gereedschap waarmee reddingsacties worden uitgevoerd, zoals hydraulische spreiders. Twee levensgrote mascottes van Nijntje en Nina bezochten het Willem-Alexander Kinderziekenhuis in het LUMC. De poppen zijn de ambassadeurs van het Sickle Cell Fonds, dat met het bezoek de zomer van de kinderen in het ziekenhuis wil opvrolijken en aandacht vragen voor de bloedziekte. De ziekte heeft effect op de rode bloedcellen en die zijn belangrijk voor de zuurstofvoorziening in het lichaam. Het Sickle Cell Fonds koos het Willem-Alexander Kinderziekenhuis uit voor het bezoek van Nijntje en Nina, omdat dat ziekenhuis de enige plek is waar kinderen een stamceltransfusie kunnen krijgen. Dat is de enige manier waarop ze van de ziekte kunnen genezen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig en droog. De wind is zwak, kracht 2 en komt uit de zuidoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 25 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobit nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. En dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten. Blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trumps zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Lennart Zwols.
4: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
3: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
5: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dus dat de hoofdrijbaan dicht gaat. En we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
3: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Mijn naam is Rudo Slappendel. De traumahelikopter is zaterdag opgeroepen voor een medische noodsituatie op de Ommedijk in Leiden-Dorp. Het mobiel medisch team landde naast winkelcentrum Winkelhof. Een drukke plek op zaterdag en de actie had dan ook veel bekijks. Uit respect voor de privacy van de betrokken persoon is verder niets over de aard van de noodsituatie bekendgemaakt. Wie in Voorschoten rijdt, moet erop bedacht zijn dat de voorrangsregels op het kruispunt van de Trompweg en de Leidseweg sinds deze week zijn veranderd. De Trompweg is voorrangsweg geworden. Aan klachten van weggebruikers dat het daar niet duidelijk was wie er voorrang heeft, heeft de gemeente dit aangepast. Bestuurders op de Leidseweg moeten voortaan voorrang geven aan bestuurders op de Trompweg. Met de nieuwe voorrangsregels loopt de gemeente vooruit op de aansluiting van de Griffioenlaan op de Hagenweg in Leiden. En fotograaf Mike van Bemmelen heeft in het kader van het jubileumjaar 750 jaar Zoeterwoude een fotovoorstelling van 700 jaar Zoeterwoude gemaakt. Toen het dorp 50 jaar geleden haar jubileum vierde, heeft vader Jan van Bemmelen de festiviteiten vastgelegd. In 1977, eigenlijk een jaar later dan het daadwerkelijke 700-jarig bestaan, werd dit uitgebreid gevierd en gefotografeerd. De foto's laten zien hoe Zoeterwoude er een halve eeuw geleden uitzag, hoe het jubileum werd gevierd en vooral wie erbij waren. Zaterdag 29 augustus wordt het 750-jarig bestaan van Zoeterwoude gevierd met een braderie op het Watertje en een voetdrukfestival op het plein naast de Dorpsstraat. De fotostudio van Mike van Bemmelen, die aan het plein ligt, toont de voorstellingen om 11 uur, 12 uur, 1 uur, 2 uur en 3 uur. En het is gratis toegankelijk. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag weer een zonnige dag met volop zon en weinig wolken. Er staat een matige wind vanuit het noorden tot noordwesten. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vandaag rond de 23 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

Taal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek.

0: Centraal Plus.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer de afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
4: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
3: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatenstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
5: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
3: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. En dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo. Yeah!

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D. Oh. Op de radio.
0: Met de nieuwste Olivia Rodrigo, Stupid Song en Z met Ellie The Way. Je hoorde Happy Now. En welkom, het is maandagochtend 10 augustus 2026. Het is inmiddels alweer 9 uur geweest en dat betekent een nieuwe Rudo hier. Als je denkt dat was Mark rustig vandaag, ja, die is even 2 weken met vakantie. Daarom geen ochtendshow. En starten jij en ik gewoon lekker de werkweek en de werkdag op. Ja, een bijzondere werkweek in Leiden, want het is LCIT, de studenten introductieweek. Dat betekent dat er weer duizenden studenten naar de stad Leiden komen om kennis te maken. Misschien ben je op dit moment wel onderweg naar de Lammermarkt als student. Word je door je vader of moeder gebracht en heb je toevallig Centraal Plus aanstaan. Nou, welkom in ieder geval. Het is een nieuwe aflevering van Rudo. En we starten speciaal voor al die studenten die moeten gaan starten dit jaar in Leiden met het themaliedje van de LCIT van deze week. Die ken je zeker wel, Relight My Fire, het origineel van Dan Hartman, maar je hoort hem in de versie van Des en Calvo. Rudo!

0: Daft Punk, One More Time en Kygo met Eva Max, Whatever, hier op Centraal Plus. Goedemorgen, het is maandagochtend. Wij gaan nog even terug naar vorige week. Veel kinderactiviteiten toen georganiseerd door Sol in Leiden. Zij organiseren activiteiten voor kinderen in Leiden. En niet alleen bijvoorbeeld, zoals we vorige week al hoorden, gehaktballen proeven, maar ook gewoon eens even een beetje proeven aan het werkende leven. Zo gingen de kinderen als activiteit werken in een supermarkt. En dat is van achter de kassa tot het vullen van de vakken.
1: Goedemiddag.
2: Vandaag organiseert Sol, een maatschappelijk werkorganisatie, een activiteit voor kinderen. Dat heet Achter de Kassa.
1: Het wordt dan €6,08.
3: Wat heb jij allemaal mogen doen?
4: Gaan scannen en pinnen gedaan van de mensen. En ik zei van hem, je hebt mooie spullen gekocht, lekkere spullen. Ja, was echt leuk.
5: Ik ging bij de kassa leren en heel veel dingetjes helpen de mensen met scannen.
2: Nou, de kinderen een hele leuke dag bezorgen. Maar we werken ook graag aan talentontwikkeling, het vertrouwen van kinderen. En dat is een beetje de eerste stappen toeleiden naar werk. Want de toekomst ligt toch een beetje bij werk, meedoen in de maatschappij. En dus ze leren de manager kennen, ze gaan naar de flesautomaat, ze kijken hoe de vakken gevuld worden. En ze leren achter de kassa te werken.
6: Nou, ik ben fantastisch geholpen. Ja, vriendelijk. Deed alle artikelen goed, dus
1: €7,88.
7: Ja, wil ik graag binnen.
8: Ja, perfect, ging goed. Dus beter als wat ik normaal meemaak.
2: Wij hebben een hele grote zomerprogramma voor kinderen en hun families. Daar doen we heel veel leuke dingen, maar ook dingen die belangrijk zijn om aansluiten bij de maatschappij. Wat ook leuk is, bijvoorbeeld vandaag, dat we het samen organiseren met een supermarkt uit de buurt. Want het is belangrijk dat we het samen doen.
0: Ja, Sol dus met de kinderen in die supermarkt die daar aan het werk waren. De beelden kun je ook terugvinden op onze website. Dat is centraalplus.nl. Het Centraal Plus nieuws heeft altijd het nieuws uit de Leidse regio. En was er naar voor je. Zometeen Roxy Dekker, eerst hier Harry Styles.

0: peer.
1: Ben je meer van het zoete water of van het zoute water? Nou, de Villa Michel, in ieder geval van de Sweetwater, die hoorde je hier op Centraal Plus. Het is tijd voor het nieuws van 9:30. Daarna hoor je Hugo en Soto. Jamaican komt eraan.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Mijn naam is Rudolf Slappendel. De traumahelikopter is zaterdag opgeroepen voor een medische noodsituatie op de Ommedijk in Leiden-Dorp. Het mobiel medisch team landde naast winkelcentrum Winkelhof, een drukke plek op zaterdag, en de actie had dan ook veel bekijks. Uit respect voor de privacy van de betrokken persoon is verder niets over de aard van de noodsituatie bekendgemaakt. Wie in Voorschoten rijdt, moet erop bedacht zijn dat de voorrangsregels op het kruispunt van de Trompweg en de Leidseweg sinds deze week zijn veranderd. De Trompweg is voorrangsweg geworden. Aan klachten van weggebruikers dat het daar niet duidelijk was wie er voorrang heeft, heeft de gemeente dit aangepast. Bestuurders op de Leidseweg moeten voortaan voorrang geven aan bestuurders op de Trompweg. Met de nieuwe voorrangsregels loopt de gemeente vooruit op de aansluiting van de Griffioenlaan op de Hagenweg in Leiden. En fotograaf Mike van Bemmelen heeft in het kader van het jubileumjaar 750 jaar Zoeterwoude een fotovoorstelling van 700 jaar Zoeterwoude gemaakt. Toen het dorp 50 jaar geleden haar jubileum vierde, heeft vader Jan van Bemmelen de festiviteiten vastgelegd. In 1977, eigenlijk een jaar later dan het daadwerkelijke 700-jarig bestaan, werd dit uitgebreid gevierd en gefotografeerd. De foto's laten zien hoe Zoeterwoude er een halve eeuw geleden uitzag, hoe het jubileum werd gevierd en vooral wie erbij waren. Zaterdag 29 augustus wordt het 750-jarig bestaan van Zoeterwoude gevierd met een braderie op het Watertje en een voetdrukfestival op het plein naast de Dorpsstraat. De fotostudio van Mike van Bemmelen, die aan het plein ligt, toont de voorstellingen om 11 uur, 12 uur, 1 uur, 2 uur en 3 uur. En het is gratis toegankelijk. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag weer een zonnige dag met volop zon en weinig wolken. Er staat een matige wind vanuit het noorden tot noordwesten. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vandaag rond de 23 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht is de weg dicht bij Nootdorp. Het verkeer kan passeren via de vluchtstrook, maar omrijden via Rotterdam kan natuurlijk ook. Dan pak je eerst de A13 en dan verder over de A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: met jou. Flair en Door het Oog van de Nacht bij Centraal Plus. Goedemorgen. Het is vandaag 10 augustus. We kijken even naar de bekende jarige. Een van de Kardashians is jarig. Tenminste, ze heet niet echt Kardashian, maar ze is wel een Kardashian. Kylie Jenner die is vandaag 29 geworden. Devon Aoki, Amerikaanse actrice van Japanse afkomst, 44. Wielrenner Bert Wellens, ook jarig, 48. En Javier Zanetti, Argentijns betaald voetballer, 53 geworden. Van Frizzle Sizzle, Karin Vlasblom, ook jarig, 59. En het is de verjaardag van acteur Antonio Banderas, 66 is die geworden. Harry Slinger, Nederlands zanger en acteur, 77. Met dat rode mutsje altijd op, hè. Ian Anderson, Schotse zanger, 79. Kees van Kooten, Haagse, of eigenlijk Nederlands cabaretier en schrijver, 85. En het is ook de verjaardag van Jim Bakkum, die leerden we kennen aan het begin van deze eeuw door Idols. Dat won hij niet. Jemai Lohman werd eerste, maar zijn carrière werd er eigenlijk niet minder om als acteur, als zanger, ook in musicals. Hij is 39 geworden en hij maakte ooit een remake van Heroes. Toen ik je zag, die hoor je nu hier op Centraal Plus.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg, totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw, totdat ik jou zag.

niet eens gezien. Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet.

Niet nodig, Fleming en Meteor en Kelly Clarkson, Because of You. Je hoorde hem hier op Centraal Plus. Zometeen deel 2 van Rudo, daarin hoor je meer muziek. We checken natuurlijk ook nog het nieuws van het afgelopen weekend. Jij bent aan zet voor de Centraal Plus Bamboe Bluetooth speaker om een leuke tracksuggestie te sturen. Noteer alvast het mailadres, dat is rudo@centraalplus.nl. En zometeen in deel 2 van Rudo hoor je onder andere Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeated. Rudo!

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. In het noorden valt wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na het ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht zijn bij Nooddorp altijd nog 2 rijstroken dicht. Hou rekening met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D. Oh. Op de radio.
2: Met Suzanne Freek, Als het avond is. En Martin Garrix en Ed Sheeran. Je hoorde Repeated. En welkom. Het is 10 uur geweest. Je luistert naar Rudo. Het tweede deel hier op Centraal Plus. En dat betekent altijd dat we even checken wat het nieuws deed in de afgelopen 24 uur. Maar maandag kijken we nog even verder. Kijken we naar het nieuws van afgelopen weekend. Ja, jij mag zo meteen een tracksuggestie doen bij een van die nieuwtjes. Je kan nu alvast al kijken. Bijvoorbeeld op onze socials. Volg je ons nog niet? Vooral even doen op Instagram en Facebook. En op TikTok houden we je altijd op de hoogte van het nieuws uit je eigen regio. En verder om 11:30 hier het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar en eerst hier Ray. Dit is Where Is My Husband.
3: Rio!

0: Centraal Plus.
1: Meer voor jou.
0: Meer voor jou. Meer muziek.
1: Centraal Plus.

0: Dance Again, Jennifer Lopez, Pitbull.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Na eerder stroomaanvragen kan nu ook in Zoeterwoude. De gemeente Oegstgeest maakt het eind juli al bekend. Maar ook inwoners van Zoeterwoude kunnen aanvraag indienen om de stroomaansluiting voor een bouwproject vervroegd aan te vragen. Verder, we blijven in Zoeterwoude een fotovoorstelling van 700 jaar Zoeterwoude. Dat is 50 jaar geleden. Die foto's worden op 29 augustus tentoongesteld in de fotostudio van Mike van Bemmelen. En de kleinste trouwlocatie van Nederland, die is in Oegstgeest. Ik heb er ooit ook een keer interview opgenomen met burgemeester Emiel Jens. Ja, hij staat in de stijgers, maar na de zomer kan er weer getrouwd worden. Wil je weten hoe dat eruit ziet? Check vooral voor onze website ook. Dat is centraalplus.nl. Scheuren ontdekt in dijken langs de Does bij Hoge Made. Dat is natuurlijk nooit goed, dus daar moet aan gewerkt gaan worden. En een beginnerscursus van de Leiden Roadrunners om hardlopers op weg te gaan helpen om te leren hardlopen. Je gaat vooral leren hoe je 3 kilometer kan gaan hardlopen zonder daarvan met je tong op je knieën te lopen, zeg maar. En de waterpolo-dames van Jong Oranje die halen brons op het EJK in Portugal. En daar zit ook nog een Leids tintje aan. En in Voorschoten zijn de voorrangsregels gewijzigd bij de Trompweg en de Leidseweg. Wat er precies veranderd is, vind je nu online op onze website centraalplus.nl. Arnold van der Capelle dan, die was vrijdag te gast in de Vrij Mibo over de India-herdenking in Leiden. En er was een traumahelikopter afgelopen zaterdag. Die landde bij winkelcentrum Winkelhof in Leiden-Dorp. Trok veel bekijks. Er was uiteindelijk een medische noodsituatie aan de hand in de Ommedijk. In het bejaardenhuis daar om de hoek. Dat en ander nieuws vind je nu online op onze website centraalplus.nl.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rio@centraalplus.nl.

0: zou er nog nieuwe muziek komen dit jaar van Pommelien Thijs? Het was al eventjes stil, hè? Met deze atlas in het midden. En er zijn nogal een paar hits van haar te noemen. Maar komt er nieuwe muziek? Knokkelhof is klaar. Waar is ze nu mee bezig? Het festivalseizoen, dus misschien september, oktober. Zou leuk zijn, toch? Tenminste, ik ben wel fan van Pommelien Thijs, hoor. Hey, zometeen Bruno Mars, That's What I Like. En ook Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Mijn naam is Rudo Slappendel. De traumahelikopter is zaterdag opgeroepen voor een medische noodsituatie op de Ommedijk in Leiden-Dorp. Het mobiel medisch team landde naast winkelcentrum Winkelhof, een drukke plek op zaterdag, en de actie had dan ook veel bekijks. Uit respect voor de privacy van de betrokken persoon is verder niets over de aard van de noodsituatie bekendgemaakt. Wie in Voorschoten rijdt, moet erop bedacht zijn dat de voorrangsregels op het kruispunt van de Trompweg en de Leidseweg sinds deze week zijn veranderd. De Trompweg is voorrangsweg geworden. Aan klachten van weggebruikers dat het daar niet duidelijk was wie er voorrang heeft, heeft de gemeente dit aangepast. Bestuurders op de Leidseweg moeten voortaan voorrang geven aan bestuurders op de Trompweg. Met de nieuwe voorrangsregels loopt de gemeente vooruit op de aansluiting van de Griffioenlaan op de Hagenweg in Leiden. En fotograaf Mike van Bemmelen heeft in het kader van het jubileumjaar 750 jaar Zoeterwoude een fotovoorstelling van 700 jaar Zoeterwoude gemaakt. Toen het dorp 50 jaar geleden haar jubileum vierde, heeft vader Jan van Bemmelen de festiviteiten vastgelegd. In 1977, eigenlijk een jaar later dan het daadwerkelijke 700-jarig bestaan, werd dit uitgebreid gevierd en gefotografeerd. De foto's laten zien hoe Zoeterwoude er een halve eeuw geleden uitzag, hoe het jubileum werd gevierd en vooral wie erbij waren. Zaterdag 29 augustus wordt het 750-jarig bestaan van Zoeterwoude gevierd met een braderie op het Watertje en een voetdrukfestival op het plein naast de Dorpsstraat. De fotostudio van Mike van Bemmelen, die aan het plein ligt, toont de voorstellingen om 11 uur, 12 uur, 1 uur, 2 uur en 3 uur. En het is gratis toegankelijk. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag weer een zonnige dag met volop zon en weinig wolken. Er staat een matige wind vanuit het noorden tot noordwesten. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vandaag rond de 23 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: I Knew It, I Knew You, Taylor Swift op Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Afgelopen vrijdag was Rob Heijster hier te gast. Hij is van de Leiden Roadrunners Club en die helpen hardlopers op weg. Ja, want wil je leren hardlopen, is dat toch af en toe wel lastig. Hè? Moet je nou gaan rennen? Moet je gaan lopen? Hoe doe je het verantwoord zonder blessures? En hoe hou je het langs vol? Bij Arno Koning, bij Brigitte Disseldorp en Tijmen schoof hij aan Rob van Heijster en vertelde waar er onder andere op gelet werd tijdens die cursus.
2: Uiteraard gewoon, er moet een logische opbouw in zitten. Waar ook in zit, net zo belangrijk of nog belangrijker is niet alleen dat trainen, maar daartussenin ook rust nemen. Ja. Je moet niet zeggen, ik train op maandag en ik train op woensdag en dan ga ik dinsdag maar zwemmen of... Je hebt die rust ook nodig, je hebt hersteltijd nodig. Dus zorg dat er naast het opbouwende hardlopen ook de hersteltijd erin zit.
0: Ja, ja. Allemaal tips over het leren hardlopen nu online te vinden op onze website. Dat is centraalplus.nl. Rob Heijster dus, te gast van de Leiden Roadrunners Club. Ja, goed, dan komen we bij het plaatje die bij het nieuws hoort. Koen die zit te luisteren en die mailt wel vaker. In dit geval voor Run DMC en Walk This Way.

Run DMC en Walk This Way op Centropolis. We kijken nog even naar het weer. Vandaag een hartstikke mooie zomerse dag. Geen temperaturen van 30 graden. Misschien ook wel lekker. Een graad of 23 in de Leidse regio en Wassenaar. En zonnig. Weinig wolken. Dat weer houden we ook morgen. Overmorgen gaat het wel weer wat warmer worden. En de dagen daarna gaan we weer naar de tropische waarde van 30 graden. Dus... klinkt een beetje gek, maar het lijkt een beetje alsof we nu even bij kunnen komen. Terwijl het gewoon nog steeds hartstikke warm is. Hè? Hey, je luistert naar Centraal Plus. Ik ben Rudo. Maandagochtend met Dua Lipa. Dit is Physical.

0: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

Campo en Alexis Jordan, Got to Love You en Purple Disco Machine Kung, You're the Substitution. Hey, welkom, 11 uur geweest. Je luistert naar Rudo, deel 3 op de radiozender waar je altijd het nieuws van hier hoort. En dat nieuws kun je ook in je mailbox krijgen. Heb je dat nog niet elke dag, meld je even aan. Kan je gewoon naar onze website gaan. Dat is centraalplus.nl. En dan rechts in beeld zie je dat je je mailadres achter kan laten. Kan je je inschrijven voor de nieuwsbrief. En ben je elke dag op de hoogte van het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En nu deel 3 van Rudo. Zometeen checken we de dag van vandaag. En hoor je onder andere Sommieu, This is the Moment. En eerst, ik had hem je al beloofd, Chris Cross Amsterdam, de nieuwste. Dit is My Oh My. Rudo!

Nationale Dag van de Biodiesel en de Internationale Dag van de Leeuw. De biodiesel ergens in 1893 in Duitsland werd de eerste dieselmotor aangekondigd.

0: op Central Plus. Zometeen meer muziek hier. Another M45 Ultra Talk to You. En Walk the Moon komt eraan met Shut Up and Dance. Maar eerst het nieuws met Robert Beurse.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beurse. Een groep longartsen, onder andere uit het LUMC, is door de reclamecodecommissie in het gelijk gesteld. Ze dienden een klacht in tegen tabaksfabrikant Philip Morris. Die zou een eigen AI-tool aanbieden waarmee mensen eenvoudig bezwaar kunnen maken tegen strengere tabakswetten in Europa. Dat is reclame voor roken, vinden de longartsen, en dat is verboden. Daarin krijgen ze dus nu gelijk van de reclamecodecommissie, die Philip Morris adviseert om direct te stoppen met de tool. De waterpolo-dames van Jong Oranje hebben brons gehaald op het Europees jeugdkampioenschap voor vrouwen onder de 20 jaar. Het kampioenschap vond plaats in Portugal. Daar versloegen de Nederlanders het team uit Italië met 7-11. Een van de waterpolosters is een bekend gezicht in Leiden. Mijnke van der Schaaf is namelijk ook lid van de damesselectie van ZVL 1886. En de kleinste officiële trouwlocatie van Nederland, het tuinpaviljoen naast het gemeentehuis van Oegstgeest, wordt momenteel grondig opgeknapt. Er wordt van binnen en buiten geschilderd en het hang- en sluitwerk wordt nagelopen. En dit deelt de gemeente trots op Facebook. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 22 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Walk the Moon en Shut Up and Dance op Centropolis. Het is vandaag 10 augustus, de internationale dag van de biodiesel. En daarom wilde Jeroen heel graag Midnight Oil horen. Bats are burning. De link zit hem in de olie. Maar ik heb toch voor een andere plaat gekozen. Leander die stuurde een mailtje naar rudo@centropolis.nl. En ja, bij de internationale dag van de leeuw denk je toch wel aan een stoere plaat over leeuwen. Leeuw is toch wel een beetje een stoer beest. Maar Leander, je gooit het over een hele andere boeg, want het is de internationale dag van de leeuw. Er was ooit een musical en een film over een leeuw, The Lion King. En ja, daar staat natuurlijk ook hele mooie, rustige muziek in. Leander wil heel graag Elton John horen. Dit is Can You Feel the Love Tonight?

lekker zomers. Hoort er wel bij Miami Sound Machine en Gloria Estefan en Conga. Zometeen deel 4 van Rudo. We gaan er maandagmiddag in. En dat doen we onder andere met Shakira en Burna Boy en Die Die. Rudo!

0: 750 jaar, dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is door en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich, nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen. Verder flinke zonnige periode. Temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Diamonds, Rihanna.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
0: Welkom op deze maandagmiddag 10 augustus. Ja, in Nederland, of in Nederland, in Leiden, is de LZ-week van start gegaan. En dat betekent dat je vanmorgen alweer duizenden nieuwe studenten kon zien op de Lamme Markt. Nou, ze hebben daar verzameld en ze gaan op pad de hele week door Leiden heen. Ze gaan de stad en elkaar leren kennen met vanmiddag onder andere een informatiemarkt tussen 2 en 5. Daar kun je als student dan terecht om alles te weten te komen over allerlei Leidse organisaties. Nou ja, ga je van alles en nog wat over terugzien. Want toen ze vanmorgen aankwamen, waren wij erbij met de camera. En dat vind je dan weer in het Centraal Plus Nieuws. Vanavond even na 6. Welkom, het is Rudo hier voor deze maandag. Het is 10 augustus, het is even na 12. Met Jelly Roll, dit is I'm

0: hun claim dat ze de waarheid in pacht hebben.
1: Want dat is dus niet altijd zo. Een wetenschapper heeft niet altijd de waarheid in pacht.
0: Ik denk ook dat een wetenschapper de laatste zal zijn om te zeggen dat hij de waarheid in pacht heeft. Maar het is natuurlijk wel mensen. Ja, hechten wel veel belang aan de wetenschappelijke uitspraken, de wetenschappelijke mening. Tegelijkertijd denk ik dat je wel een zekere kritische houding moet hebben tegenover wat wetenschappers zeggen. En wetenschappers zelf hebben dat ook.
1: Als je de tentoonstelling binnenloopt, zie je gelijk al een aantal papegaaien. Ja. Waarom?
0: Tweeledig, denk ik. Aan de ene kant, de eerste papegaai die je tegenkomt, dat is de papegaai die de Franse schrijver Flaubert op zijn bureau had staan als een soort inspiratiebron voor het schrijven van een roman. Alleen zijn minstens 3 musea die ook beweren dat ze de echte papegaai van Flaubert in hun collectie hebben. Dus dat geeft al aan, je moet kritisch zijn. Want is dit echt wel de papegaai van Flaubert, zeg maar? Tegelijkertijd, papegaaien zijn ook beesten die een soort symbool staan voor het napraten van wat je hoort. Zonder dat je erover nadenkt. Dus dat is eigenlijk de dubbele boodschap van de papegaai in onze tentoonstelling.
1: We lopen ondertussen even door de tentoonstelling heen. Want we vinden hier bijvoorbeeld een prachtige skelet van een gorilla. Wat is daarmee aan de hand?
0: Nou, het is inderdaad een heel mooi gorilla skelet. Maar het hoofd van deze gorilla is... eigenlijk kijk je naar 2 gorilla's. Het hoofd van de gorilla is van een andere ondersoort dan de rest van zijn lichaam. Maar deze gorilla komt uit een museumcollectie. En de mensen van dat museum vonden het een beetje, ik moet zeggen, lullig om een gorilla zonder hoofd tentoon te stellen. Dus ze hadden ook nog wel een schedel van een andere. En die hebben ze er bovenop gezet. En zo kijk je naar een complete gorilla, maar eigenlijk kijk je naar 2 gorilla's in 1.
1: En ja, nu we het toch over skeletten hebben. Jullie hebben hier in een hele mooie vitrine een heel bijzonder exemplaar. Dat is namelijk de Homo stupidus stupidus.
0: Ja. Wat je ziet is een merkwaardig wezen met een staart en vleugelachtige botjes aan zijn schouders. Het is een soort vogelachtig wezen. Alleen... Als je beter kijkt, zie je dat alle onderdelen van dat wezen, al die botjes, eigenlijk wel thuis horen in het menselijk skelet. Oftewel, het is een menselijk skelet, een mensengeraamte, wat opnieuw gerangschikt is eigenlijk, gearrangeerd.
1: De tentoonstelling is ook heel erg geschikt voor kinderen. Hoe gaan zij hier aan de slag?
0: We hebben een workshop voor kinderen. De verdraaide waarheid. En die is naast de tentoonstelling. Dus eigenlijk hebben we het idee van... kinderen kunnen deze tentoonstelling bekijken. En vervolgens aan de slag gaan met de ideeën die ze hier opdoen in die workshop.
2: Conservator Tim Huisman in gesprek met onze verslaggever Carla Beverwijk. En je kan deze ook nog op je gemakje terugvinden op onze website. En een artikel bij lezen op centraalplus.nl.

0: Harry Styles en Acid Wars op Centraal Plus. Zometeen Lost Frequencies en Janik Davy. Reality en Ariana Grande komt eraan. Hey, Dan Made You Love Me.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Een groep longartsen, onder andere uit het LUMC, is door de reclamecodecommissie in het gelijk gesteld. Ze dienden een klacht in tegen tabaksfabrikant Philip Morris. Die zou een eigen AI-tool aanbieden waarmee mensen eenvoudig bezwaar kunnen maken tegen strengere tabakswetten in Europa. Dat is reclame voor roken, vinden de longartsen, en dat is verboden. Daarin krijgen ze dus nu gelijk van de reclamecodecommissie, die Philip Morris adviseert om direct te stoppen met de tool. De waterpolo-dames van Jong Oranje hebben brons gehaald op het Europees jeugdkampioenschap voor vrouwen onder de 20 jaar. Het kampioenschap vond plaats in Portugal. Daar versloegen de Nederlanders het team uit Italië met 7-11. Een van de waterpolosters is een bekend gezicht in Leiden. Mijnke van der Schaaf is namelijk ook lid van de damesselectie van ZVL 1886. En de kleinste officiële trouwlocatie van Nederland, het tuinpaviljoen naast het gemeentehuis van Oegstgeest, wordt momenteel grondig opgeknapt. Er wordt van binnen en buiten geschilderd en het hang- en sluitwerk wordt nagelopen. En dit deelt de gemeente trots op Facebook. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 22 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Steeds vaker staan de bruggen in onze regio in storing. Vind jij dat het beroep van brugwachter terug moet komen? Ja, nee, of heb je daar geen mening over? Stemmen doe je online op onze website centraalplus.nl. Nou, iedereen die tot nu toe gestemd heeft, heeft er sowieso een mening over. 90% vindt eigenlijk dat die brugwachter wel terug mag komen. En nee, zegt 10%. Wat vind jij? Moet die brugwachter terug in zijn huisje? Ja of nee? Even stemmen doe je nu online op onze website. Dat is centraalplus.nl. Zometeen Coldplay. En dit is Crowded House. Dit is Don't Dream It's Over.

0: leiden dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse Vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uitgraven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken. In het noorden wat regen. Het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Een groep longartsen, onder andere uit het LUMC, is door de reclamecodecommissie in het gelijk gesteld. Ze dienden een klacht in tegen tabaksfabrikant Philip Morris. Die zou een eigen AI-tool aanbieden waarmee mensen eenvoudig bezwaar kunnen maken tegen strengere tabakswetten in Europa. Dat is reclame voor roken, vinden de longartsen, en dat is verboden. Daarin krijgen ze dus nu gelijk van de reclamecodecommissie, die Philip Morris adviseert om direct te stoppen met de tool. De waterpolo-dames van Jong Oranje hebben brons gehaald op het Europees jeugdkampioenschap voor vrouwen onder de 20 jaar. Het kampioenschap vond plaats in Portugal. Daar versloegen de Nederlanders het team uit Italië met 7-11. Een van de waterpolosters is een bekend gezicht in Leiden. Mijnke van der Schaaf is namelijk ook lid van de damesselectie van ZVL 1886. En de kleinste officiële trouwlocatie van Nederland, het tuinpaviljoen naast het gemeentehuis van Oegstgeest, wordt momenteel grondig opgeknapt. Er wordt van binnen en buiten geschilderd en het hang- en sluitwerk wordt nagelopen. En dit deelt de gemeente trots op Facebook. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 22 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

0: Met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt Stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI+'ers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd. Maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7 uur. Wereldkampioene Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potterfans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Een groep longartsen, onder andere uit het LUMC, is door de reclamecodecommissie in het gelijk gesteld. Ze dienden een klacht in tegen tabaksfabrikant Philip Morris. Die zou een eigen AI-tool aanbieden waarmee mensen eenvoudig bezwaar kunnen maken tegen strengere tabakswetten in Europa. Dat is reclame voor roken, vinden de longartsen, en dat is verboden. Daarin krijgen ze dus nu gelijk van de reclamecodecommissie, die Philip Morris adviseert om direct te stoppen met de tool. De waterpolo-dames van Jong Oranje hebben brons gehaald op het Europees jeugdkampioenschap voor vrouwen onder de 20 jaar. Het kampioenschap vond plaats in Portugal. Daar versloegen de Nederlanders het team uit Italië met 7-11. Een van de waterpolosters is een bekend gezicht in Leiden. Mijnke van der Schaaf is namelijk ook lid van de damesselectie van ZVL 1886. En de kleinste officiële trouwlocatie van Nederland, het tuinpaviljoen naast het gemeentehuis van Oegstgeest, wordt momenteel grondig opgeknapt. Er wordt van binnen en buiten geschilderd en het hang- en sluitwerk wordt nagelopen. En dit deelt de gemeente trots op Facebook. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 22 graden.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Hak leidde dorp op zaterdag 5 september met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt en zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer zonnestapelwolken, in het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
5: voor jou. Maandagmiddag 10 augustus, de middagshow met Bibi Rexha en Fadeless. Naast Sabrina Carpenter en Tears.

Nou, noem het een soort van wake-up call. Noem het een soort van energie op de maandagmiddag. Of noem het een soort van, wat is het? Een liedje waarop je vrolijk wordt of waardoor je in de vakantiestemming komt. Het is in ieder geval een plaat die al wekenlang genoteerd staat in de 30. Dus deze gaat de boeken in als een zomerhit 2026. Bibi Rexha en Faithless met New Religion. En daarvoor Sabrina Carpenter en Tears. Het is de middagshow maandag 10 augustus. Een week waarin het wederom warm gaat worden. Temperaturen gaan oplopen tot boven de 30 graden. Ook de week van de LZ-week. Nou, die is dus vandaag officieel begonnen. Ruim 3500 nieuwe studenten in het centrum van Leiden. En dan is het ook nog eens de week van de feestweek in Wassenaar. En die gaat aankomende woensdag officieel beginnen. Met heel veel activiteiten. En die duurt dan tot en met komende zondag. Het is de middagshow en dat betekent ik ben bij je tot 6 uur vanavond met Beautiful Things van Benson Boone na Pharrell.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things en Pharrell met Happy bij Centraal Plus. De radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Ja, ik vertelde je net al, het gaat warm worden. Sterker nog, het gaat weer heet worden. En ook deze week belooft er geen druppeltje regen te gaan vallen. En dat betekent dat diverse gemeentes in onze regio weer maatregelen hebben genomen. Denk bijvoorbeeld aan het ophalen van vuilnis dat eerder op de dag gaat gebeuren. Of een milieustraat die gesloten is. We hebben een overzichtje op onze eigen website centraalplus.nl geplaatst. En nou, ben je nou benieuwd hoe dat in jouw gemeente gaat? Of jij deze week je vuilnisbak aan de straatkant kan gaan zetten en hoe laat je dat dan moet gaan doen? Nou, check dat dan eventjes online. En dat kan je trouwens ook doen via de nieuwsapp. En ja, aan de ene kant wordt er dus wat minder gewerkt. Aan de andere kant wordt er heel veel gewerkt. Want de opbouw van de feestweek in Wassenaar die is officieel gestart. De kermis wordt er opgebouwd. En een heleboel vrijwilligers die zijn de borden aan het plaatsen. Zijn lampjes aan het ophangen. En die zijn ervoor aan het zorgen dat het vanaf komende woensdag daar een groot feest gaat worden in het dorp. Zometeen, Wantfall Direct heb ik voor je klaarstaan. Eerst de plustrack van deze week.
2: Dit is deze week de plustrack. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

Direct, Want Fall en Sven Selliers. Het is een Nederlander. Het grappige is, hij komt van origine uit het buitenland, maar woont al een aantal jaren in Nederland. En zijn muzikale carrière is die begonnen in de rij van onder andere grote concerten. Denk aan AFAS en de Ziggo. En Somebody New, dat is deze week de hele week de plus track. Wij denken dat gaat een grote hit worden in de 30. En dat is de reden dat we hem extra...

0: Ellie Goulding, Something in the Way You Move. En Rolf Sanchez met Marchar. Het is Centraal Plus met zo direct de tv-update. Ook Shaggy komt eraan. I Need Your Love. En Awake Tonight van Afrojack, Sia en David Guetta. Na weerverkeer en regionieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De provincie Zuid-Holland heeft 4 extra flitspalen geplaatst op de Rijksstraatweg N44 in Wassenaar. Ter hoogte van de afslag Kerkenhout en bij tuincentrum De Bosrand worden automobilisten die te snel rijden voortaan op de gevoelige plaat vastgelegd. Stefan van Beek uit Leiderdorp is uitgeroepen tot de beste trouwfotograaf ter wereld. De fotograaf kreeg de titel tijdens de internationale One Island Awards, waar hij met maar liefst 14 foto's in de prijzen viel. De jury was unaniem in haar oordeel en roemt hem vooral voor zijn creatieve manier van fotograferen. En ook inwoners van Zoeterwoude kunnen een aanvraag voor een stroomaansluiting voor een bouwproject vervroegd indienen. Met deze eenmalige regeling kunnen gemeenten projecten eerder aanmelden voor stroomaansluiting en zo de benodigde ruimte op het elektriciteitsnet eerder claimen. In Zoeterwoude geldt dat de aanvraag uiterlijk op 2 september binnen moet zijn. De gemeente verzamelt ze dan allemaal en dient ze dan gezamenlijk in bij netbeheerder Liander. Dat gebeurt op 1 oktober. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daardoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 13 graden. Ook morgen is het de hele dag zonnig en dan loopt de temperatuur op tot 23 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Shaggy, Mohombi, I Need Your Love en Awake Tonight van Afrojack, Sia en David Guetta.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Maandag 10 augustus en dat betekent vanavond onder andere blikken we terug naar afgelopen vrijdag. De Vrijmibo met Arno, Tijmen en Brigitte. En daar stonden ze al even stil, onder andere bij de El Cid Week. Nou, die is vanmorgen officieel begonnen. Ruim 3500 nieuwe studenten en dat betekent druk deze week. Drukte in de binnenstad. Die studenten gaan echt van alles doen. Gaan een aantal feesten aankomen. Ze gaan Leiden leren kennen. Ze gaan Leids leren praten. En vanavond kan je daar meer over zien op tv. Want wij waren bij die officiële opening. En wie daar ook bij was, dat is de burgemeester Peter Heikoop. En luister mee wat hij te vertellen heeft over de El Cid Week.
2: Ja, het is weer begonnen. Het zonnetje schijnt. Het is gezellig hier in de stad. Het plein stroomde vol. Inmiddels weer leeg. Want de eerste 1800 studenten zijn nu de stad ingestuurd om de stad te leren ontdekken. En straks krijgen we nog een shift met 1800 studenten. Ja, het is weer begonnen. Ja. Deze week is heel belangrijk voor nieuwe studenten. Het zorgt voor een soort van zachte landing. Ze leren de stad alvast een beetje kennen. Voor veel studenten, 18, 19 jaar, 17 soms zelfs pas. Ja, je gaat naar een nieuwe stad, die moet je leren ontdekken. Wat gebeurt hier allemaal? En die El Cid Week die zorgt er eigenlijk voor dat je, voordat je begint te studeren, toch al een beetje geaard bent. En je merkt dat studenten er ook van genieten. Nog even zonder druk, gewoon even vrijblijvend, door die stad heen, alle mooie dingen zien. En het geeft op die manier een boost aan deze belangrijke nieuwe fase in hun levens.
0: En vanavond veel meer over de El Cid Week via Ziggo kanaal 40 en 45. En bij KPN, Telfort, XS voor Al en Tele 2 kanaal 1412. Is dit Marshmello met Kelsey Ballerini? Another

Van Velzen met eigenlijk zijn enige grote hit Baby Get Higher. En die scoorde hij in 2008. Die hoorde je bij Centraal Plus. En daarvoor Marshmallow met Kelsey Ballerini en Another Drink. Op onze eigen website centraalplus.nl heel veel nieuws uit je eigen omgeving. Onder andere de provincie plaatst extra flitspalen op Rijksstraatweg de N44. Check dat.

Kygo, Avicii, Sandro Cavazza en Forever Yours en Taylor Swift met Style bij Centraal Plus. Je kan de beste van Nederland zijn, je kan de beste van de Benelux zijn, de beste van Europa. En ja, je kan dan, en eigenlijk is dat een beetje de Champions League, het allerhoogst haalbare, de beste van de wereld zijn. En in Leiderdorp woont iemand die mag zich officieel de beste van de wereld noemen. Zijn naam is Stefan van Beek en hij is de beste trouwfotograaf ter wereld. En zometeen is hij hier in de studio om te praten over ja, toch wel die bijzondere benoeming. En dan ben ik ook wel benieuwd, wat heeft hij daarvoor gedaan om dat te worden? Ja, en hoe mooi zijn die foto's? Het antwoord zometeen, Stefan van Beek hier in de studio. En nu Tom O'Dell en Last Frequencies. Dit is Black Friday.

0: Bij de Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse Vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borge Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij onlangs op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
5: De middagshow in volle gang met nu 3, 2, 1. Dit is Bente.

0: Nou ging het altijd al best wel oké met haar bekendheid, maar mede dankzij het programma De Beste Zangers, en dan specifiek de editie van 2025, is het alleen nog maar beter en beter gegaan met haar carrière. Bente 321, die hoorde je bij Centraal Plus. En het leuke is dat het programma De Beste Zangers over een paar weken weer gaat beginnen. En dan zitten onder andere Busy en ook Yves Berendsen in het seizoen van 2026. Het is de middagshow van Centraal Plus, maandag 10 augustus die aanstaat. En vandaag is ook de LZ-week officieel begonnen. Daar zie en lees je ook heel veel over op onze eigen website centraalplus.nl. En op de markt, die was er vandaag ook, de LZ-markt is dat, stond ook de rechtse studentenvereniging GNSV. En zij zijn bekogeld met een stinkbom. En we hebben toch even gevraagd, wat vinden jullie daar nou van?
1: De GNSV is er ook weer bij de LZ-week. Hoe gaat het met de werving vandaag?
2: Nou ja, het gaat redelijk goed. We staan weer op een mooie plek waar we veel studenten toch wel tegenkomen en waar we mooie gesprekken mee kunnen voeren.
1: Ja, ik hoorde je net tegen een dame zeggen, we zijn net even wat anders. Wat bedoel je daar dan precies mee?
2: Nou ja, eigenlijk de student kan er zelf al mee. Ze ziet dat er eigenlijk vooral veel progressieve studentenverenigingen aanwezig zijn. En dan zijn wij nogal wel als rechtse vereniging wel wat anders, ja.
1: Ja, dus vorig jaar was er ook al discussie. Toen werd er een emmer met mes bij jullie neergegooid. Weerhoudt jullie er niet van om op zo'n markt te staan, hè?
2: Nee, het is vandaag eigenlijk weer gebeurd. Er is weer wat op onze kraam gegooid. En het is gewoon jammer, maar wij blijven gewoon doorgaan. En we staan er vandaag ook weer gewoon vrolijk weer bij.
1: Ja, want wat is er vandaag op jullie kraam gegooid dan?
2: Ik durf het niet te zeggen. Ik wil het eigenlijk ook niet weten. Maar het stonk nogal erg.
1: Ja, jullie hebben ook als enige kraam volgens mij beveiliging staan, hè?
2: Er is sowieso wel beveiliging op de LZ aanwezig. Maar er wordt wel een extra oogje in het cel gehouden. Dat is helaas gewoon echt nodig.
1: Vorig jaar was het inderdaad wat gedoe. Mogen ze er wel staan, mogen ze niet staan. En jullie staan er nu weer. Zie je een groei eigenlijk in jullie ledenaantal als je kijkt naar afgelopen jaar en naar dit jaar toe?
2: Nou ja, je merkt wel meer dat er steeds ieder jaar weer meer interesse is. En dat komt ook door naar uiteindelijk ons ledenaantal. Dat blijft ook wel groeien.
1: Wat is wat jullie uiteindelijke doel?
2: Misschien de grootste worden. Nee, dat weten we niet. Maar gewoon een mooie groei hebben dat we jaarlijks weer misschien wel verdubbelen of zoiets. En dat we dan weer mooi door kunnen gaan.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper en Shallow. En ook Thomas Gray en Rumours. En die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. Waar wij ondertussen in de studio, ja, ik kan wel zeggen, een ware kampioen te gast hebben. Stefan van Beek, afkomstig uit Leiderdorp, uitgeroepen tot de allerbeste fotograaf wereldwijd op het gebied van bruiloften.
1: Ja, dat was inderdaad heel mooi nieuws wat we in één keer kregen.
0: Ja.
1: Kippenvel nog steeds eigenlijk, Omar.
0: Ik moet je meteen feliciteren, daar ben ik wel even benieuwd. Jij bent een paar jaar geleden bij mij hier ook geweest in de studio van Centraal Plus. Wat is er in de tussentijd allemaal gebeurd rondom jou?
1: Er zijn echt ontzettend veel hele mooie bruiloften voorbij gekomen. In binnenland, buitenland. Ik heb mogen spreken ook op een congres in het buitenland, wat ook heel mooi is. Ik mag andere collega-fotografen, startende fotografen, coachen en begeleiden. Dat is eigenlijk in een vogelvlucht eigenlijk wat er allemaal voorbij is gekomen.
0: Oké, maar goed, dan praten we dus wel over aardig wat sprongen die je gemaakt hebt. En inmiddels dus uitgeroepen tot gewoon de beste wereldwijd. Hoe gaat dat in zijn werk, zo'n wedstrijd? En wat is dan de concurrentie tussen de fotografen, Stefan?
1: Dat is een hele goede vraag. In dit geval, en dat is eigenlijk in alle competities wel zo, selecteer je zelf foto's, die worden ingezonden en dan gaat er een jury eigenlijk blind naar kijken. In de meeste competities kijken ze 1 of 2 keer al die rondes door. En als dan alle de vinkjes van de blind gekozen foto's uiteindelijk bij 1 fotograaf uitkomen, heb je een soort optelsom. Degene met de meeste mag zich de nummer 1 noemen. En dat was ik dit jaar. Dus dat is natuurlijk enorm bijzonder. Ik had 14 foto's die eigenlijk zijn uitgekozen. En dat waren er meer dan alle anderen. Ik had 95 punten van de maximale 100. Enorm blij, kan je je voorstellen.
0: En is dat dan een soort van groot gala waar je dan bij aanwezig bent? Of krijg je gewoon in je mail een uitslag en denk je, oh wacht, ik ben kampioen geworden?
1: In dit geval was het inderdaad in de mail. Groot gala niet, dat is wel meer van de landelijke competities. Zodat het ook ergens in het land gevierd kan worden. Omdat het natuurlijk mondiaal is het gewoon lastiger om te zeggen, we gaan met z'n allen naar Bali of naar Amsterdam en daar maken we het bekend.
0: Nou ja, zou wel heel tof zijn natuurlijk. Even een tripje richting een zonnig mooi eiland om daar dan zo'n prijs in de wacht te slepen. En wat is dan die prijs? Je mag je een jaar lang de beste noemen. Wat houdt dat in?
1: Ja, voor mij is dat gewoon een ontzettende grote eer. Dus ik ben enorm dankbaar dat ik door vakgenoten, andere mensen die ook uit de fotografie komen, tot de nummer 1 van de wereld ben benoemd. Ja, ik bedoel, mooier kan het niet. Het allerbelangrijkste zijn natuurlijk de bruidsparen. Daar doen we het echt voor. Maar dit is natuurlijk een enorme, mooie strik om het werk wat ik de afgelopen jaren al heb gedaan.
0: Maar kreeg je dan een beker, een medaille of een soort van keurmerk dat je dan overal mag laten zien of misschien wel online mag zetten?
1: Ja, er zijn een aantal beeldmerken gemaakt die ik online mag publiceren. En er komt een hele mooie beker aan met de nummer 1 positie die ik in de mooie prijzenkast mag gaan zeggen. Want die is de afgelopen jaren inderdaad rustigjes aan gevuld. En dat is iets waar ik iedere ochtend als ik mijn kantoortje binnenkom enorm trots naar kijk.
0: Hoeveel prijzen zijn er en zeg je dit is wel het hoogst haalbare of is er nog meer te verdienen wereldwijd?
1: Ik denk dat dit wel een van de hoogst haalbare doelen is om de nummer 1 van de wereld te mogen noemen. Dus ik ben eigenlijk al heel erg content. Super blij ermee. En alles wat hier nog na op mijn pad komt, geen idee al, maar we gaan het zien. Het is ook voor mij de eerste keer dat ik zo'n prijs in ontvangst mag nemen.
0: Inmiddels dus 14 foto's ingestuurd en die hebben allemaal een rapport gekregen. Zit er een foto tussen waarvan je zegt van ja, deze was misschien wel doorslaggevend of hier is de beste feedback op teruggekomen?
1: Ja, er was 1 foto die is moeilijker te omschrijven op de radio misschien. Een wat creatieve foto. En dat waren letters in love, zeg maar. En daartussendoor had ik een bruidspaar gefotografeerd. Die stond een heel stuk verderop. En ik ging over tafels heen hangend en liggend om net precies door dat bordje zo die mensen te kunnen fotograferen. Dus ook voor mij nog een uitdaging om dat te doen. Dus technisch gezien lastig. En een van de andere foto's waar hele mooie feedback op kwam, is ook degene die op jullie site is gepubliceerd. Dat is een opa die op zijn neus wordt gekust door de bruid. Een heel spontaan moment wat zo ineens ontstond. Waarbij ik ook dacht, wauw, wat mooi. Ook kippenvel op het moment dat gebeurde. Dus ja.
0: Maar je moet natuurlijk altijd, als je als fotograaf rondloopt op een trouwerij, moet je altijd je ogen en oren open houden en je moet het juiste moment pakken.
1: Ja, en dat is eigenlijk de manier waarop ik fotografeer, het documentaire fotograferen. Je rust pakken, proberen die mensenkennis die je hebt een beetje om te zetten in waar gaat een verhaaltje gebeuren. En natuurlijk ook gewoon de lijn van de dag in de gaten houden. Wanneer gaan we naar de borrel en dat soort zaken. Dus ik zeg altijd, het is een soort vingerspitsen gevoel. Je voelt soms heel gek genoeg van, ik moet hier naartoe, ik weet niet precies waarom. En dan wordt bijvoorbeeld net een grap uitgehaald of staan vrienden met elkaar te lachen en dan ben je daar ook. Dus ja, ik weet niet, een soort gevoel.
0: En zo dat... van, er gaat wat gebeuren.
1: Ja.
0: En dan denk jij, dan moet ik daar gewoon op tijd blij bij zijn.
1: Ja, ja.
0: Maar goed, ik kan me ook voorstellen, als fotograaf, ja, je loopt toch tussen de mensen door. Is het wel eens dat je denkt van, oeh, kan dit wel? Of vinden mensen dit leuk? Of loop ik niet in de weg?
1: Ja, dat had ik de eerste jaren heel erg sterk. Loop ik niet in de weg. Maar inmiddels mag ik wel, ook op basis van de feedback die ik heb gekregen van bruidsparen. En we worden ingehuurd om ons werk te doen. Om de dag eigenlijk op allermooist vast te leggen. En ben ik daar overheen gestapt. Dus ik weet inmiddels, ik sta inderdaad tijdens de ceremonie soms voor wat mensen helemaal vooraan als ik het bruidspaar moet fotograferen. Maar ja, dat is voor het bruidspaar. Dus iedereen heeft daar uiteindelijk baat bij. Dus daar, ja, die gêne of in ieder geval dat gevoel, dat is inmiddels wel een beetje meer geweken.
0: Maar ja, nu deze prijs, betekent dat dat je dus ook heel veel internationaal gaat en dat er nu allemaal aanvragen uit de meest gekke plekken ter wereld allemaal bij jou binnenkomen?
1: Ja, daar komen heel veel mooie aanvragen binnen. Ik ben ook afgelopen jaar al naar Frankrijk geweest. We gaan straks nog naar Barcelona. Dus er komen ook mooie buitenlandse bruiloften aan, wat ontzettend leuk is. Dat is vaak een feestje waarbij je een paar dagen met een gezelschap bent. En ja, daar voel ik mij, zoals ik me altijd zelf omschrijf, echt als een vriend met een camera. Op gewone bruiloften ook, maar op zo'n feest met meerdere dagen merk je dat nog sterker. Ja, en dat is natuurlijk machtig mooi om mee te mogen maken. En wat er voor de rest nog op het pad komt, ja, ik hoop nog heel veel mooie aanvragen en heel veel mooie liefdesverhalen die ik mag vastleggen.
0: En op zo'n buitenlandse trip, hoeveel camera's gaan er mee?
1: Er gaat meestal een collega mee. Dan zijn we toch wel met 4 camera's, hebben we nog een backup camera liggen. Want stel dat er iets gebeurt, hebben we altijd nog een backup om op terug te vallen. En in sommige gevallen, Italië volgend jaar, gaan ook weer 2 videografen mee. Dus dan zijn we eigenlijk een soort mediateam. En dat klinkt alsof we met heel veel zijn. Maar de manier waarop we eigenlijk werken, merk je er niet zoveel van. En proberen we een beetje te mengen. En dus echt als een soort vriend met een camera te mixen tussen de mensen. Zo onopvallend mogelijk.
0: Een soort onzichtbaar, maar dan wel zorgen dat de mooiste plaatjes worden vastgelegd voor de beste herinneringen.
1: Dat is het. Ja, die vliegen op de muur, maar die dan wel een camera heeft.
0: Hey, en de vorige keer, kan ik mij herinneren, had jij een bepaalde wens om een keertje een bruiloft te mogen organiseren qua fotografie. Ja, misschien wel de allerbeste en bekendste coureur van de wereld, Max Verstappen. Staat hij nog steeds op een soort van nummer 1 of zeg je inmiddels heb ik een ander?
1: Nee, dat lijkt me nog steeds enorm leuk, Elmar. Ik heb zelf vroeger ook in de kart- en autosport ben ik actief geweest. Dus voor mij zou het superleuk zijn als dat ooit zou mogen gebeuren. Maar het staat hem natuurlijk vrij om te kiezen wie die wil kiezen.
0: Ja, het is een soort bucketlist dingetje.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Hey, en ga je dit nog vieren of zeg je, ik ben nu gewoon heel blij, voor de rest gaat er weinig gebeuren? Of ga je toch nog wat vrienden en familie meenemen voor een dinertje of iets?
1: Nou, we gaan nog wel een bubbeltje opentrekken om toch ook dit moment te vieren. Want het is, ja, een groot moment. Een buurman die zei het al, mooier dan dit wordt het niet. Nou, en dat gevoel heb ik ook echt. Het verhaal blijft mooi worden, maar dit is toch echt wel een enorme mijlpaal die we gaan vieren met toch wel een klein bubbeltje en een klein borreltje. Ja, dat zeg ik tegen bruidsparen ook. Bij bijzondere momenten in het leven moet je gewoon stilstaan. En dit is voor ons, hè, voor de fotografie, ja, ook een enorm bijzonder moment natuurlijk.
0: En als je hier dan over 2 jaar weer zit, wat voor prijs heb je dan in de wacht gesleept, Stefan?
1: Nou, misschien nog wel 2 keer de nummer 1 positie. Wie weet, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik merk heel sterk, dit is mijn passie. Dit is echt waar ik alles voor doe. Maakt niet uit hoe. Die mooie foto's, zodat die mensen, ja, weet je, over 10, 20 jaar ook gewoon nog kunnen herbouwen.

0: Roxy Dekker en Superstar. En vandaag is er groot nieuws naar buiten gekomen over Roxy. Het is namelijk zo, ze heeft een album, Mama, I Made It. Ze heeft een EP, die heet Go Best Friend. En op 21 augustus, dat is over iets minder dan 2 weken... dan gaat haar nieuwste studioalbum uitkomen. Ja, en dit is eigenlijk het voorproefje van dat nieuwe album, Superstar, een hit uit de 30. En die hoorde je bij Centraal Plus. Daarvoor Oliver Tree en Robin Schulz met Miss You. En ik sprak met de allerbeste fotograaf op het gebied van trouwen. Zijn naam, Stefan van Beek, komt uit Leiderdorp. En deze prijs heeft hij in ontvangst mogen nemen. Is hij heel erg trots op. Hij vertelde daar uitgebreid over. En meer over Stefan op onze eigen website centraalplus.nl. Zometeen heb ik de update van de poll voor je. Ook Nate Smit staat klaar. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De provincie Zuid-Holland heeft 4 extra flitspalen geplaatst op de Rijksstraatweg N44 in Wassenaar. Ter hoogte van de afslag Kerkenhout en bij tuincentrum De Bosrand worden automobilisten die te snel rijden voortaan op de gevoelige plaat vastgelegd. Stefan van Beek uit Leiderdorp is uitgeroepen tot de beste trouwfotograaf ter wereld. De fotograaf kreeg de titel tijdens de internationale One Island Awards, waar hij met maar liefst 14 foto's in de prijs viel. De jury was unaniem in haar oordeel en roemt hem vooral voor zijn creatieve manier van fotograferen. En ook inwoners van Zoeterwoude kunnen een aanvraag voor een stroomaansluiting voor een bouwproject vervroegd indienen. Met deze eenmalige regeling kunnen gemeenten projecten eerder aanmelden voor een stroomaansluiting en zo de benodigde ruimte op het elektriciteitsnet eerder claimen. In Zoeterwoude geldt dat de aanvraag uiterlijk op 2 september binnen moet zijn. De gemeente verzamelt ze dan allemaal en dient ze dan gezamenlijk in bij netbeheerder Liander. Dat gebeurt op 1 oktober. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daardoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 13 graden. Ook morgen is het de hele dag zonnig en dan loopt de temperatuur op tot 23 graden.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: De radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Centraal Plus, Nate Smit en Fix What You Didn't Break.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Een nieuwe week, dat betekent een verse poll. En die poll die gaat over een onderwerp waar ik heel vaak online mensen over zie klagen. En ja, als het fout gaat, dan kan het ook best wel lang duren. Het gaat over bruggen. Nou, als een brug open gaat of dicht gaat, waardoor je er dus niet langs kan, dan kan het al heel erg vervelend zijn. Zeker als je haast hebt en ja, dan zit het altijd tegen. En ja, dat kan zomaar 10 minuten duren. En steeds vaker staan die bruggen ook in storing. En wij willen van jou graag weten, vind jij dat de brugwachter terug moet komen? Ja, nee of geen mening? Ja, eigenlijk het overgrote deel, 85%, die is voor de terugkeer van een brugwachter. 13% die zegt nee en 2% heeft hier eigenlijk gewoon geen mening in. Ja, of dat ooit gaat gebeuren, dat vraag ik me af. Maar misschien is het wel een soort signaal dat we af kunnen gaan geven naar de provincie Zuid-Holland. Want ja, zoveel bruggen die altijd in storing staan, ik snap heel goed. Het wekt ergernis op. Het kan ook best wel gevaarlijk zijn omdat hulpdiensten er niet langs kunnen. Dus ja, misschien is er werk aan de winkel en moet er nagedacht worden over een andere oplossing. Het is de poll van deze week. Komende vrijdag de uitslag in het weekoverzicht. En tot die tijd is jouw stem welkom.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Het is de middagshow onderweg naar het einde van de werkdag. Maandag 10 augustus met Topic en Becky G. Dit is Sorry Papi.

Douwe Bob, This World Is Our Home. En Topic met Becky G, een hit uit de 30. Je hoorde Sorry Papi. Afgelopen vrijdag, ja, dat was voor ons ook best wel een klein beetje een verrassing, is er een liedje uitgekomen. En dat liedje was nergens aangekondigd. Tot het moment dat wij dat liedje uiteindelijk binnenkregen hier op de redactie van Centraal Plus. Het is namelijk zo dat afgelopen vrijdag Carol G haar nieuwe album heeft uitgebracht. Nou, dat album is helemaal Spaanstalig. Eén liedje is niet Spaanstalig. En het meest bijzondere daarvan is eigenlijk weer dat Carol zoiets had. Nou, dan is het ook wel leuk om een samenwerking aan te gaan. En dat heeft ze gedaan met niemand minder dan Bruno Mars. Nou, Bruno Mars heeft natuurlijk dit jaar onder andere in Nederland opgetreden. Heeft een nieuw album uitgebracht. De hits daarvan, Risk It All, All My Soul en I Just Might. Ja, even een kleine voorspelling. Ik denk dat dit een hele grote hit gaat worden. Carol G en Bruno.

0: Voorproefje op de wuivende palmbomen. Misschien geinig op vakantie of heb je alweer heel veel zin in de 30 graden? Want dat gaat het dus komende week worden. Enrique Iglesias en Bailamos en de nieuwste, ja wat een mooi liedje, Karol G en Bruno Mars, die heet Stil, is afgelopen vrijdag uitgekomen en is nieuw op de playlist van Centraal Plus. Vandaag officieel begonnen de LSIT Week. Dat betekent meer dan 3000 nieuwe studenten die gaan Leiden verkennen. Nou, we hebben daar een mooie reportage van gemaakt. Die vind je terug op de website centraalplus.nl. En onder andere hebben we daar ook gepraat met GNSV. Dat is de rechtse studentenvereniging. Zij zijn bekogeld met een stinkbom. Maar vanmorgen hadden we ook eventjes Scott aan op het plein. En Scott is van de organisatie. Was de afgelopen vrijdag ook nog hier in de studio om te praten over dus de komende week, de LSIT Week. Luister mee.
1: Ja, het is officieel begonnen. Het is onwerkelijk.
2: Voel je je nu opgelucht of gaat het nu beginnen?
1: Ja, er is nu echt een soort ontlading. Het gaat inderdaad nu echt beginnen. Net was het al een beetje begonnen voor mij, maar ik voel me helemaal gelukkig met al deze deelnemers die hier op het podium, op het plein staan.
2: Hoeveel deelnemers heb je dit jaar?
1: We hebben er meer dan 3600. Dus dat is, geloof, een record.
2: Ja. Wat is het thema van dit jaar ook alweer?
1: Luminous Leiden. Misschien zie je het al op de vlag daarachter. Wij vinden het een prachtig thema.
2: En wat houdt het thema precies in?
1: Het is natuurlijk een beetje een licht thema. We vonden, studeren kan best spannend zijn. En wij hopen door middel van de LSIT een springplank in het studentenleven te bieden, zodat mensen hier een zachte landing hebben. En daar vonden we een verlicht thema erg passend bij.
2: Er staat een heel programma voor aankomende week. Wat zijn enkele hoogtepunten van het programma?
1: We hebben straks een informatiemarkt waar heel veel partijen zich presenteren. We hebben de watersportmarkt. We hebben op donderdag het LEF, het Leids Eerstejaarsfestival. Daar wordt iedereen uitgenodigd om langs te komen. Iedereen is welkom. Ook mensen die niet de LSIT doen, meelopen, die zijn ook welkom bij het LEF.
2: Voor de mensen die het even niet meer weten, wat is de LSIT ook alweer?
1: De LSIT, het staat voor Enige Leidse Commissie Introductiedagen. En het is dé introductieweek van de stad Leiden voor alle onderwijsinstellingen.
3: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek.

0: 750 jaar, dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend, plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar hij mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Elmar.
4: Met zo direct de nieuwsupdate en ook Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Eerst Martin Garrix en Dua Lipa. Dit is Scared to be Lonely.

0: Cameron Whitcomb, een X-Plus track met Kingdom of Fear en Scare to be Lonely van Martin Garrix en Dua Lipa.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: onderweg naar je vrije maandagavond.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Trouwens iets waar je totaal niet over na wilt denken, maar dit is officieel de laatste vakantieweek voor het noorden van Nederland. Ja, vanaf komende maandag, dus over exact een week, dan beginnen daar dus de scholen alweer. Dan is het ook gewoon alweer half augustus. Ja, terwijl hier in het midden van Nederland is de derde vakantieweek net afgelopen, betekent nog 3 te gaan. En ja, over 3 weken beginnen daar dus pas weer de scholen en de meeste bedrijven. Moet zeggen, daar moet ik ook wel even wennen. Het is momenteel lekker rustig op de weg in de ochtend, in de middag. Weinig files, dus dat is altijd wel heel erg fijn. En ja, dat gaat langzaam dus wel vanaf komende week alweer een beetje drukker worden. Gaat deze week een warme week worden. Morgen nog... best wel aardig. 23 graden. En dan vanaf woensdag dan stijgt die temperatuur. En dan gaan we zo langzaam weer richting de 30 graden. Zometeen heb ik de nieuwsupdate. Ook Davina Michel komt eraan. Na S10 en Vrouwtje. Dit is Ik haat hem voor jou.

0: Davina Michel.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Ik ga je even bijpraten. Het nieuws van vandaag, maandag 10 augustus, uit de regio Leiden en Wassenaar. Nou, mocht je nou zometeen op de weg zitten en je rijdt langs Wassenaar, pas dan een klein beetje op, want op de Rijksstraatweg, de N44 is dat, zijn er een aantal nieuwe flitspalen geplaatst en die staan daar permanent. Het zijn er in totaal 6, want 2 stonden daar al. Dat waren ook best wel lucratieve flitspalen, want die hebben heel veel boetes geflitst. En er zijn er dus een aantal bijgekomen. Dus hou daar rekening mee. Gaat om rood licht en ook om snelheid. En op de meeste plekken waar ze geplaatst zijn mag je slechts 50 km per uur. Daarnaast flinke schade, maar geen gewonden. Gelukkig maar bij een botsing gebeurde op de N206 vandaag. Alles over de Elsitweek. Ruim 3500 nieuwe studenten in Leiden. De opbouw van de feestweek Wassenaar die is officieel begonnen. Begint trouwens aankomende woensdag. En gemeenten die hanteren een warmteprotocol. Heeft alles te maken dus met de warmte. Het bijvoorbeeld aanbieden van je container eerder of later. Of de Milieustraat. Nou, check dat ook even op onze eigen website. Dat is centraalplus.nl of via de nieuwsapp.

gasten, afkomstig uit Den Haag. Flair, dat is de naam. En door het oog van de nacht is het eerste liedje daar Nederland officieel kennis mee maakt. Die hoorde je bij Centraal Plus. Daarvoor Afrojack en Ello Black, In My World. En dit is Wreck-N-Bone Man, Human. Nee.

Calvin Harris en Sam Smith met Desire en Human Wreck-n-Bow Man. Ja, de LZ-week is vandaag officieel begonnen. Dat betekent dat er heel veel studenten in Leiden een kijkje komen nemen. Want ze komen hier studeren vanaf september is dat, denk ik. Ja, en die LZ-week die heeft ook iedere week een LZ-dansje, een soort van weekdansje. En dat dansje dat heet Relight My Fire. Nou, het origineel zou je kunnen kennen van Dan Hartman, een classic uit de jaren.

0: Jaren 70, maar er is een nieuwe versie van. En ik vind het wel leuk om zometeen dat dansje, dat clubdansje, even te draaien voor je. Ook gaan we het hebben over Museum Boerhaven. En muziek van Usher komt eraan. En Passenger, de nieuwste Alex Warren. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De provincie Zuid-Holland heeft 4 extra flitspalen geplaatst op de Rijksstraatweg N44 in Wassenaar. Ter hoogte van de afslag Kerkenhout en bij tuincentrum De Bosrand worden automobilisten die te snel rijden voortaan op de gevoelige plaat vastgelegd. Stefan van Beek uit Leiderdorp is uitgeroepen tot de beste trouwfotograaf ter wereld. De fotograaf kreeg de titel tijdens de internationale One Island Awards, waar hij met maar liefst 14 foto's in de prijs viel. De jury was unaniem in haar oordeel en roemt hem vooral voor zijn creatieve manier van fotograferen. En ook inwoners van Zoeterwoude kunnen een aanvraag voor een stroomaansluiting voor een bouwproject vervroegd indienen. Met deze eenmalige regeling kunnen gemeenten projecten eerder aanmelden voor een stroomaansluiting en zo de benodigde ruimte op het elektriciteitsnet eerder claimen. In Zoeterwoude geldt dat de aanvraag uiterlijk op 2 september binnen moet zijn. De gemeente verzamelt ze dan allemaal en dient ze dan gezamenlijk in bij netbeheerder Liander. Dat gebeurt op 1 oktober. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daardoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 13 graden. Ook morgen is het de hele dag zonnig en dan loopt de temperatuur op tot 23 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Een legendarische plaat dit. Usher, Yeah, 2004. En ook Alex Warren en Passenger. En dat is momenteel een hit in de 30. Dat is onze eigen hitlijst. En die hoor je iedere zaterdagmiddag met Erwin tussen 5 en 7. Deze week, LZ Week. Met natuurlijk heel veel studenten die komen uit alle windstreken. Die gaan Leids leren. Ze gaan de stad verkennen. Ze gaan kijken bij welke studentenvereniging wil ik wel en welke wil ik niet. Eigenlijk gewoon alles wat te maken heeft met hun nieuwe studie gaan ze deze week leren. En misschien wel het allerbelangrijkste, ze gaan ook nieuwe vriendschappen sluiten, als het een beetje mee zit dan. Daarnaast heeft de LZ Week ook altijd een dansje. Nou, 2 weken geleden is het liedje officieel bekend geworden. En ik denk, ja, toch wel even leuk om deze dan te draaien op de dag dat die LZ Week officieel is begonnen. Staat op naam van Des en Calvo. En ook Taylor Mosley doet mee. En het origineel komt dus van lang geleden. Relight My Fire van Dan Hartman. Alleen dan in een nieuwe versie. De clubdans of het dansje van dit jaar van de LZ Week.

0: Neon Trees, Animal. En daarvoor het liedje dat je in de binnenstad van Leiden de aankomende dagen nog best wel een aantal keer zou kunnen gaan horen. De clubdans van dit jaar, het themaliedje van de LZ-week, heet Relight My Fire en staat op naam van Des en Calvo. Ja, dan even compleet wat anders. In Museum Boerhaven in Leiden is een nieuwe tentoonstelling. En we zijn er naartoe gegaan en hebben daar onder andere over wat er daar te zien is gepraat met de conservator van het museum.
1: Tentoonstelling heet Waarheid, Kunst van de Twijfel.
2: En waar gaat de tentoonstelling over?
1: Over de waarheid. Of eigenlijk meer over waarop baseren mensen, en met name wetenschappers, hun claim dat ze de waarheid in pacht hebben.
2: Want dat is dus niet altijd zo. Een wetenschapper heeft niet altijd de waarheid in pacht.
1: Ik denk ook dat een wetenschapper de laatste zal zijn om te zeggen dat hij de waarheid in pacht heeft. Maar dat is natuurlijk wel mensen. Ja, hechten wel veel belang aan de wetenschappelijke uitspraken, de wetenschappelijke mening. Tegelijkertijd denk ik dat je wel een zekere kritische houding moet hebben tegenover wat wetenschappers zeggen. En wetenschappers zelf hebben dat ook.
2: Als je de tentoonstelling binnenloopt, zie je gelijk al een aantal papegaaien. Ja. Waarom?
1: Tweeledig, denk ik. Aan de ene kant, de eerste papegaai die je tegenkomt, dat is de papegaai die de Franse schrijver Flaubert op zijn bureau had staan als een soort inspiratiebron voor het schrijven van een roman. Alleen zijn minstens 3 musea die ook beweren dat ze de echte papegaai van Flaubert in hun collectie hebben. Dus dat geeft al aan, je moet kritisch zijn. Want is dit echt wel de papegaai van Flaubert, zeg maar? Tegelijkertijd, papegaaien ja, zijn ook beesten die een soort symbool staan voor het napraten van wat je hoort. Zonder dat je erover nadenkt. Dus dat is eigenlijk de dubbele boodschap van de papegaai in onze tentoonstelling.
2: We lopen ondertussen even door de tentoonstelling heen. Want we vinden hier bijvoorbeeld een prachtige skelet van een gorilla. Wat is daarmee aan de hand?
1: Nou, het is inderdaad een heel mooi gorilla skelet. Maar het hoofd van deze gorilla is... eigenlijk kijk je naar 2 gorilla's. Het hoofd van de gorilla is van een andere ondersoort dan de rest van zijn lichaam. Maar deze gorilla komt uit een museumcollectie. En de mensen van dat museum, vonden het een beetje, ik moet zeggen, lullig om een gorilla zonder hoofd tentoon te stellen. Dus ze hadden ook nog wel een schedel van een andere. En die hebben ze er bovenop gezet. En zo kijk je naar een complete gorilla, maar eigenlijk kijk je naar 2 gorilla's in 1.
2: En ja, nu we het toch over skeletten hebben. Jullie hebben hier in een hele mooie vitrine een heel bijzonder exemplaar. Dat is namelijk de Homo stupidus stupidus.
1: Ja. Wat je ziet is een merkwaardig wezen met een staart en vleugelachtige botjes aan zijn schouders. Het is een soort vogelachtig wezen. Alleen als je beter kijkt zie je dat alle onderdelen van dat wezen, al die botjes, eigenlijk wel thuis horen in het menselijk skelet. Oftewel, het is een menselijk skelet, een mensengeraamte, wat opnieuw gerangschikt is eigenlijk, gearrangeerd.
2: De tentoonstelling is ook heel erg geschikt voor kinderen. Hoe gaan zij hier aan de slag?
1: We hebben een workshop voor kinderen. De verdraaide waarheid. En die is naast de tentoonstelling. Dus eigenlijk hebben we het idee van kinderen kunnen deze tentoonstelling bekijken. En vervolgens aan de slag gaan met de ideeën die ze hier opdoen in die workshop.

Pink met Nate Bruce, Just Give Me a Reason. En R&B is de afkorting voor Ring My Bell, Aitch. En die hoorde je bij Centraal Plus aan het einde van de middagshow op maandag 10 augustus. En dat betekent morgen weer een nieuwe vanaf 3 uur. Zometeen na 6 uur non-stop de beste muziek. Afgewisseld met het laatste nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Ik wens je een fijne avond, alvast eet smakelijk. En dit is Pink Pantherist met Zara Larsson, Stateside.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. De burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in dat huis aanwezig. De verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker Want People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
4: Yes. Meer voor jou.
1: Met nu. Meer

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De provincie Zuid-Holland heeft 4 extra flitspalen geplaatst op de Rijksstraatweg N44 in Wassenaar. Ter hoogte van de afslag Kerkenhout en bij tuincentrum De Bosrand worden automobilisten die te snel rijden voortaan op de gevoelige plaat vastgelegd. Stefan van Beek uit Leiderdorp is uitgeroepen tot de beste trouwfotograaf ter wereld. De fotograaf kreeg de titel tijdens de internationale One Island Awards, waar hij met maar liefst 14 foto's in de prijs viel. De jury was unaniem in haar oordeel en roemt hem vooral voor zijn creatieve manier van fotograferen. En ook inwoners van Zoeterwoude kunnen een aanvraag voor een stroomaansluiting voor een bouwproject vervroegd indienen. Met deze eenmalige regeling kunnen gemeenten projecten eerder aanmelden voor een stroomaansluiting en zo de benodigde ruimte op het elektriciteitsnet eerder claimen. In Zoeterwoude geldt dat de aanvraag uiterlijk op 2 september binnen moet zijn. De gemeente verzamelt ze dan allemaal en dient ze dan gezamenlijk in bij netbeheerder Liander. Dat gebeurt op 1 oktober. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daardoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 13 graden. Ook morgen is het de hele dag zonnig en dan loopt de temperatuur op tot 23 graden.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
2: Vanochtend om 19:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira, die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
1: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Er werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
3: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
1: Borge Breveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
4: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De provincie Zuid-Holland heeft 4 extra flitspalen geplaatst op de Rijksstraatweg N44 in Wassenaar. Ter hoogte van de afslag Kerkenhout en bij tuincentrum De Bosrand worden automobilisten die te snel rijden voortaan op de gevoelige plaat vastgelegd. Stefan van Beek uit Leiderdorp is uitgeroepen tot de beste trouwfotograaf ter wereld. De fotograaf kreeg de titel tijdens de internationale One Island Awards, waar hij met maar liefst 14 foto's in de prijs viel. De jury was unaniem in haar oordeel en roemt hem vooral voor zijn creatieve manier van fotograferen. En ook inwoners van Zoeterwoude kunnen een aanvraag voor een stroomaansluiting voor een bouwproject vervroegd indienen. Met deze eenmalige regeling kunnen gemeenten projecten eerder aanmelden voor een stroomaansluiting en zo de benodigde ruimte op het elektriciteitsnet eerder claimen. In Zoeterwoude geldt dat de aanvraag uiterlijk op 2 september binnen moet zijn. De gemeente verzamelt ze dan allemaal en dient ze dan gezamenlijk in bij netbeheerder Liander. Dat gebeurt op 1 oktober. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daardoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 13 graden. Ook morgen is het de hele dag zonnig en dan loopt de temperatuur op tot 23 graden.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan vele tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 storten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
2: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
1: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jeroen met het NOS Journaal. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçaose crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlandredacteur Jelle Baars.
2: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
1: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd elfde. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Surandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
2: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
1: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jurinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd elfde. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig, zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig, 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. En op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer vannacht helder, het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbrandden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorin van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af. Waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: just you and me right now. Do you think we could lose control?
1: Centraal Plus.
2: Centraal Plus. Meer voor jou, meer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. Twee jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. En op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met het DNA dat twee jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. De missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...